Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Merci beaucoup. Vive la France.

Ja, leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Allez, Pavarotti. On to say. Encore une fois.

0: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemorgen. Geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: De Limburgse gemeenten hadden vorig jaar samen bijna 950 miljoen euro schulden. Dat meldt het Belang van Limburg. Dat is een stijging van 3,3% ten opzichte van een jaar eerder, maar nog altijd de laagste schuld per inwoner van alle Vlaamse provincies. Genk, Hasselt en Sint-Truiden hebben de grootste schulden, terwijl 25 van de 38 Limburgse gemeenten hun schuld net zagen dalen. Volgens experts is een hoge schuld op zich geen probleem, zolang het geld naar investeringen gaat en niet naar de dagelijkse werking. De 7e editie van Boer zoekt bier in Diepenbeek het afgelopen weekend was een groot succes. Het festival lokte 4000 bezoekers op vrijdag en een uitverkochte zaterdag met maar liefst 14.000 feestvierders. Bezoekers kwamen massaal verkleed in het boerenthema en genoten van muziek, animatie en een uitbundige sfeer. Publiekslieveling Fons van 92 opende het optreden van Christophe met zijn intussen bekende slogan en dan nu boenke boenke boenke. De organisatie bekijkt nog of het festival volgend jaar opnieuw 2 dagen zal duren. Vandaag wordt het extreem warm en 35 graden. In de loop van de avond kunnen er enkele buien tot Limburg komen. De voerstreek maakt daarop het meeste kans. Er is daarbij ook kans op onweer. De hevigste buien worden ten zuiden en ten oosten van onze provincie voorzien. Het blijft vannacht extreem zwoel. De temperatuur blijft boven de 20 graden. Dinsdag opnieuw zwoel met kans op een onweerachtige bui en 32 graden.

jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

recente massale oversteek van migranten uit Marokko naar de Spaanse exclave Ceuta is deels te wijten aan desinformatie, verspreid door netwerken van mensensmokkelaars op sociale media. Dat beweren toch de Spaanse premier Sanchez en het Marokkaanse ministerie van Binnenlandse Zaken. Onlangs sprak het Spaanse Hoge Rechtshof een vonnis uit dat wie Spanje bereikt via de zee niet meteen mag worden teruggestuurd. Die uitspraak zou bewust verkeerd zijn uitgelegd. Tienduizenden mensen probeerden al zwemmend Ceuta te bereiken. Diverse migranten overleefden de oversteek niet. De Kennedy-fietstunnel onder de Schelde in Antwerpen is weer open. Een lek in een belangrijke waterleiding zorgde zowat de hele zondag voor zware hinder. Naar schatting is 20.000 liter water weggevloeid. De brandweer had de handen vol met het leegpompen van de tunnel. De tunnelkoker is nu weer open voor fietsers. Er zijn enkel nog problemen met de liften. Steeds meer moeders in ons land geven borstvoeding. De trend is al enige jaren merkbaar en zet zich nu duidelijk door, dat meldt het agentschap Opgroeien. Binnen de eerste 24 uur na de geboorte start bijna 84% met borstvoeding en bijna de helft van de moeders doet dat na 6 maanden nog altijd. Bij vrouwen van niet-Belgische origine lag dat cijfer al hoog. De stijging zou nu het opvallendst zijn bij moeders in kwetsbare gezinnen. In het centrum van Slowakije zijn 3 mensen omgekomen bij de crash van een vliegtuigje. Dat stortte neer in een open veld nabij een landbouwbedrijf en vloog in brand. De brandweer was snel ter plaatse, maar voor de 3 inzittenden kwam alle hulp te laat. De slachtoffers zijn 2 volwassenen en een kind. Het ging volgens de politie om een toeristische privévlucht. En dan nog een sprookje uit de tennis. De Russische tiener Kristina Liutova heeft het toernooi van Memphis gewonnen en dat bij haar debuut op het WTA-circuit. In de finale versloeg ze de Tsjechische Vidmanova in 3 sets. Liutova is pas 16 en is de jongste winnares van een WTA-toernooi sinds 2019. Toen lukte de Amerikaanse Coco Gauff, de huidige nummer 4 van de wereld, diezelfde stunt toen ze 15 was. In de meeste provincies code oranje voor hitte vandaag. Voldoende drinken en verkoelen is de boodschap. Pieken tot 35 graden zijn mogelijk. Aan zee draaglijke maxima tot 26 graden.

Zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaning producten bij Kreins Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Kreins Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op kreins-carproducts.be. Want bij Kreins, daar kom je niet toevallig.

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

0: digitaal op DHB+. Dit is Ludo.
1: De midden in de Vlaanders, weggestoken tussen de sparrenbossen, ligt er een klein derpje. Verdeeld in alle kleine boerderijkjes, uit hier wat groter dan het andere, natuurlijk. En op een daarvan, daar woont er een wilde boerendochter. Ze past alleen maar op de venten. En die jongen van haar neef is de dien ze hier doet gerne. Maar dat zie je nog niet staan. Hij heeft er partan een liedje van gemokt. Met gielschoenen woorden. En als dit chauvis voorbij haar deur gaat, en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje. Verheur. Verheur.

dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden, zingt hij zijn liedje. Vreugd.

Even. En de jorn geen voorbij. En ze wiert zij 29. En ze kwam hier van de messe Aline, tussen de velden op een wele. En hij zag er. Dat is nee of dat is nooit, paasje. En ieder deene. En hij zei bij even. Ik zie je, ik heb er een liedje van gemaakt.

Hij is al goed geluisterd. En binst, dat ze hem een todder gaf, schettigen zij met haar gat.

0: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemorgen. Geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: De gigantische muurschildering aan het station van Sint-Truiden is bijna klaar. Kunstenaar Tom Herrick werkt nog de laatste schaduwen en details af en verwacht het werk van 15 bij 15 meter vandaag te voltooien. De kunstenaar zegt overweldigd te zijn door de vele positieve reacties van voorbijgangers. Midden augustus krijgt de muurschildering nog een beschermlaag. Een zware brand heeft zaterdag een loods op een boerderij in Vught bij Maasmechelen volledig verwoest. Daarbij ging ook het decor van het festival Festivibe, dat op 14 en 15 augustus plaatsvindt, in vlammen op. De organisatie benadrukt dat het festival ondanks de zware schade gewoon zal doorgaan. Ook de 200 koeien op de boerderij konden tijdig in veiligheid worden gebracht en er vielen geen gewonden. Vandaag wordt het extreem warm en 35 graden. In de loop van de avond kunnen er enkele buien tot Limburg komen. De voerstreek maakt daarop het meeste kans. Er is daarbij ook kans op onweer. De hevigste buien worden ten zuiden en ten oosten van onze provincie voorzien. Het blijft vannacht extreem zwoel. De temperatuur blijft boven de 20 graden. Dinsdag opnieuw zwoel met kans op een onweerachtige bui en 32 graden.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groente. Echt lekkere beenhouwerij. En keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde direct los. En je ziet wat je koopt. En dat is altijd kwaliteit en bio's.
0: Dat is Alvo.
1: Dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur. Ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem. Hasselt Systeemweg 77.

0: Alle beschikbare plaatsen voor het vrijwillige militaire dienstjaar zijn ingevuld. Dat zegt minister van Defensie Franke. Eind deze maand beginnen 500 jongeren aan hun opleiding. De grootste groep van 375 gaat naar de landmacht. Daarna starten 75 jongeren bij de luchtmacht en 50 bij de marine. Ons land kende vorig jaar de zwakste economische groei van alle landen in de eurozone. De Belgische economie groeide met amper 0,5%, minder dan de helft van het Europese gemiddelde. Dat blijkt uit cijfers van de Europese Commissie die de Standaard publiceert. Volgens waarnemers spelen de hoge inflatie en de dure energieprijzen de industrie parten. Dat zet ook de overheidsfinanciën verder onder druk. Door de aanhoudende hitte en droogte dreigen groenten zoals tomaten, komkommers en prei, maar ook witlof, een stuk duurder te worden. Dat zeggen landbouwkundigen. Ze vergelijken de huidige situatie met de uitzonderlijk droge zomer van 1976. Door de lagere opbrengsten zullen er minder groenten beschikbaar zijn, ook voor de export. Dat zal volgens experts de prijzen opdrijven. Ze vrezen ook voor een mogelijk tekort aan veevoer. De Verenigde Staten en Iran praten vanaf vandaag opnieuw over een staakt het vuren in het Midden-Oosten. Dat zegt de Amerikaanse president Trump. Afgelopen weekend schrapte hij een geplande grote aanval op Iran. Trump deed dit naar eigen zeggen op vraag van Iran en enkele andere landen in de regio. Maar Teheran spreekt dat tegen. De voorbije weken escaleerde het geweld opnieuw. Na de aankondiging van nieuw overleg over een bestand is de prijs van ruwe olie fors gezakt. In de Amerikaanse staat Washington hebben verschillende bosbranden al meer dan 100.000 hectare natuur verwoest. Er gingen ook honderden gebouwen in de vlammen op. Zo'n 60.000 mensen moesten hun huis verlaten. De brandweer krijgt het vuur erg moeilijk onder controle. Er vielen tot nog toe geen slachtoffers. We krijgen opnieuw een zonnige dag. Het wordt ook tropisch warm met maxima tot 35 graden. Ook morgen veel zon. De kans op een warmteonweer neemt dan wel toe bij een graad of 33.
1: Espresso.
2: Goedemorgen.
1: Koffiekletsen met Ludo Wijnen.

0: En Donnie Elbert vraagt waar de liefde naartoe gegaan is. Where did our love go? Goedemorgen allemaal. Welkom alweer bij Espresso.
1: Espresso. Coffee time. Met de Ludowijn.
0: Het is alweer maandag, het is 3 augustus, net 9 uur geweest. Wij zitten klaar voor een uurtje espresso, koffie slurpen en muziek luisteren. Dat is de boodschap tot 10 uur. Muziek onder andere van Chris Rea, we hebben ook Buddy Holly meegebracht, Billy Paul, Nino Ferrer en deze van Tommy Joe White.

Of het nu dubbelzinnig bedoeld was of niet, maar het was wel een leuke plaats. De heuveltjes van Edeka, je hoorde Bart van den Bossen. En het wordt vandaag in Limburg zo'n goede 34 à 35 graden. Ik zou zeggen, zet je dus maar schrap. Want er is ook heel weinig wind. Het wordt dus zo'n plakkerige, hete dag waar je absoluut geen afkoeling vindt. Behalve in het zwembad en bij de airco natuurlijk. Dan zullen we deze maar opzoeken zeker. Er is niks anders op. Vanavond zou het dan toch hier en daar kunnen gaan onweren. En dat zorgt voor wat verkoeling. Maar voor de rest blijft het een goede 20 graden vannacht. En morgen hebben we ook nog 31 graden op het programma staan in Limburg. Tja, het is summer in the city.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Ja, er is altijd een halve in de buurt.
0: Vers fruit en groente, echt lekkere beenhouwerij en keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde echt thuis en je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en vers.
0: Dat is Alvo.
1: Ja, dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur, ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem, Hasselt Systeemweg 77.

En ik zei Nini Ferrer. Nee, het is Nino Ferrer met Agatha natuurlijk. En ik denk dat de AI-medewerkers hier bij Ludo serieus wat overwerk gedaan hebben van het weekend. Want ik zag van het weekend een pancarte verschijnen van mezelf. Ja, in een bruine t-shirt met een mok in mijn handen en ik was koffie aan het inschenken. Ja, ik heb geen bruine t-shirt. Nee, en ik drink nooit koffie uit een mok. Nee, maar ik vond het wel goed gevonden, inderdaad. Leuke campagne trouwens. Zo zie je de mensen op de radio eens een keer van een andere kant natuurlijk. Even Ludo volgen op Facebook en je kan ook van alles mee vertellen natuurlijk. En wat meer is, ik ga me net een kopje koffie drinken uit een hele fijne porseleinen kop. Daar is hij nog altijd het beste in, vind ik persoonlijk dan toch. En we gaan luisteren naar Susie Quattro. She is in love with you.

En de regen plant naar beneden. Ja, was het maar waar natuurlijk. Voorlopig alleen in het hart van Buddy Holly. Raining in my heart, hoorde je. Ik zei dus, de regen plant naar beneden. En ja, inderdaad. Ze zouden het graag willen, hoor. De plantjes en de bloemetjes en zo. En het gras natuurlijk ook. Maar voorlopig is het nog niet voor de eerstvolgende dagen. Alhoewel, ja, er zou een onweersbui kunnen eraan komen morgenavond. Of vanavond eigenlijk al en morgen vroeg. En ook vanaf donderdag zou het wel wat weersverandering in het vooruitzicht zijn. En zou het ook veel koeler gaan worden. Voilà, dan hebben we allemaal terug een airco, nietwaar? En wat we nu hebben, dat is Billy Paul en Don't Give Up On Us.

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.
4: Espresso. Bij een heerlijke kop koffie terug naar de jeugdjaren van de populaire muziek. Uw gastheer, zoals altijd, Ludo Wijn.

Het mocht vooruitgaan met deze instrumentale van James Last Granada. Daarvoor 10cc, toen ze nog de Hot Legs heette, helemaal in het begin. In 1970 hadden ze een hit met The Neanderthal Man. En Billy Paul mocht ons drieluik openen met Don't Give Up on Us. En Ellen Foley scoorde in 1979 haar grootste hit, What's the Matter Baby?

Een wereld die voor ons gemaakt is. Hervé Villard was dat. En, ja, het is augustus, 3 augustus. En misschien heeft u wel grootse plannen en mooie vooruitzichten. Gaat u nog op vakantie in de maand augustus? Dat kan dus zomaar. En weet u wat? U hoeft ons niet te missen. U kunt ons zo meenemen. Wij passen in uw valies. Straffer nog, wij passen in uw smartphone. Op www.radioludo.be kunt u ons blijven beluisteren waar u ook gaat in de wereld. Als er maar internet is natuurlijk. En als u binnen Europa blijft, dan kost dat ook nog geen duit, dankzij de gratis roaming die u krijgt in Europa. Dus in ieder geval, pakt u ons mee, dan kunnen wij zeggen, stay a while, net als Maurice Williams.

Come on to dear adieu, dat was Kate Ryan, oftewel de Looise Katrien Verbeek. We kennen ze van de Kniezwengel, van het Songfestival. En ze staat dit jaar 25 jaar op de planken en dat viert ze natuurlijk uitgebreid. En ze maakte mooie muziek, getuige deze versie van Come on to dear adieu. En nu is het tijd voor Mademoiselle. Mademoiselle, die net nog wel van de Soulful Dynamics.

Ja, hun carrière was kort en krachtig. De Soulful Dynamics met Mademoiselle Ninette. Het gebeurde in 1970, hun carrière uitbraak. En wij laten gaan je laten met Rocco en Buscemi en O Saracino. Maar niet voordat we jou een gouden raad gegeven hebben om nog even blijven te luisteren naar Ludo. Want straks na 10 uur is er natuurlijk Geert de Knut met zijn lunchbox. En straks om 5 uur is er ook nog Hallo Limburg

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Alle beschikbare plaatsen voor het vrijwillige militaire dienstjaar zijn ingevuld. Dat zegt minister van Defensie Franke. Eind deze maand beginnen 500 jongeren aan hun opleiding. De grootste groep van 375 gaat naar de landmacht. Daarna starten 75 jongeren bij de luchtmacht en 50 bij de marine. Ons land kende vorig jaar de zwakste economische groei van

0: landen in de eurozone. De Belgische economie groeide met amper 0,5%, minder dan de helft van het Europese gemiddelde. Dat blijkt uit cijfers van de Europese Commissie die de Standaard publiceert. Volgens waarnemers spelen de hoge inflatie en de dure energieprijzen de industrie parten. Dat zet ook de overheidsfinanciën verder onder druk. Door de aanhoudende hitte en droogte dreigen groenten zoals tomaten, komkommers en prei, maar ook witlof, een stuk duurder te worden. Dat zeggen landbouwkundigen. Ze vergelijken de huidige situatie met de uitzonderlijk droge zomer van 1976. Door de lagere opbrengsten zullen er minder groenten beschikbaar zijn, ook voor de export. Dat zal volgens experts de prijzen opdrijven. Ze vrezen ook voor een mogelijk tekort aan veevoer. De Verenigde Staten en Iran praten vanaf vandaag opnieuw over een staakt het vuren in het Midden-Oosten. Dat zegt de Amerikaanse president Trump. Afgelopen weekend schrapte hij een geplande grote aanval op Iran. Trump deed dit naar eigen zeggen op vraag van Iran en enkele andere landen in de regio. Maar Teheran spreekt dat tegen. De voorbije weken escaleerde het geweld opnieuw. Na de aankondiging van nieuw overleg over een bestand is de prijs van ruwe olie fors gezakt. In de Amerikaanse staat Washington hebben verschillende bosbranden al meer dan 100.000 hectare natuur verwoest. Er gingen ook honderden gebouwen in de vlammen op. Zo'n 60.000 mensen moesten hun huis verlaten. De brandweer krijgt het vuur erg moeilijk onder controle. Er vielen tot nog toe geen slachtoffers. We krijgen opnieuw een zonnige dag. Het wordt ook tropisch warm met maxima tot 35 graden. Ook morgen veel zon. De kans op een warmteonweer neemt dan wel toe bij een graad of 33.
1: Lunchbox. De weetjestrommel van Geert de Knut.

De broertjes Wilson, de Beach Boys, hier op Radio Ludo met Barbara N. En zo zijn we netjes vertrokken met een song uit het midden van de jaren 60 in een nieuwe lunchbox. Maandag 3 augustus, trouwens ook een nieuwe maand ingestapt. Hè. De tweede vakantiemaand zullen we nog eens netjes van genieten. Liedjes van de Full House komen eraan, ook Mary Wells, tot zelfs Cliff Richard. Allemaal voor jou. Het is de dag van de watermeloen vandaag. We gaan ook eens kijken in de tijd. We hebben wat weetjes in deze zomertijd. En dit is werk van Viltura.

3 augustus, vandaag staat de watermeloen centraal op de internationale dag van de watermeloen. Een zomerse vrucht die bij warm weer bijzonder populair is. De watermeloen bestaat uit ongeveer 90% water en is daardoor heerlijk verfrissend op een hete zomerdag. Oorspronkelijk komt de vrucht uit Afrika, maar ondertussen wordt ze in heel wat warme gebieden over de hele wereld geteeld. Er bestaan bovendien veel verschillende soorten, van klassieke rode watermeloenen tot gele varianten. Je kunt ze gewoon in stukken eten, maar ook verwerken in salades, drankjes of desserts. Deze internationale dag van de watermeloen is vooral een leuke aanleiding om deze zomerse klassieker in de kijker te zetten. Ideaal dus voor een warme zomerdag.

10 januari 2016, iets meer dan 10 jaar terug, was een gitzwarte dag, want toen stierf Mr. Bowie. David Bowie, China Girl, draaiden we nog eens van deze meneer. Fijn nalatenschap op de radio. En de Bulbex Cambo, daarvoor nog eens op Ludo. En vandaag herdenken wij op deze 3 augustus Colleen Gray. Een naam die je wellicht weinig zegt, straks meer erover. Na dit liedje van Cliff Richard.

0: Een stem die ons raakte. Een talent dat ons inspireerde. Vandaag staan we stil bij de sterfdatum van een icoon met blijvende impact.
1: 3 augustus, vandaag herdenken wij de Amerikaanse actrice Colleen Gray, die op 3 augustus 2015 op 92-jarige leeftijd overleed. Colleen Gray maakte carrière tijdens de gouden jaren van Hollywood en speelde in talrijke films uit de jaren 40 en 50. Gray werd vooral bekend door haar rollen in de film noir Nightmare Alley en de klassieker Kiss of Death. Daarnaast was ze ook te zien in westerns, misdaadfilms en televisieseries, waarmee ze haar veelzijdigheid als actrice bewees. Door haar elegante uitstraling en sterke vertolking verwierf Colleen Gray blijvende plaats in de Amerikaanse filmgeschiedenis. Colleen Gray wordt herinnerd als een van de markantste actrices uit de klassieke Hollywood.

Het repertoire van Niels Sedaka was eindeloos met deze pophit erbovenop. Niels Sedaka uit 62 en Breaking Up Is Hard To Do bij Radio Ludo. Weet je wat ons favoriete tijdverdrijf is? Dat is de muziek. En dat van Owen Paul, dat horen we nu. You're my-

My Guy, Mary Wells deed dat voor het eerst in 64. Later in de 90s nog eens gecoverd door Whoopi Gilsberg onder meer voor de film Sister Act. Met daarvoor nog eens een liedje van Gerard Cox uit Nederland, dat gecoverd werd door Dana Winner en het is weer voorbij die mooie zomer. Nu we net in het midden van die zomer van 26 zitten. Woensdag 5 augustus, nu woensdag 17:30, theater op de markt aan het Theaterplein Kunstlaan 5 in Hasselt. De Tall Tales Company komt er draplines brengen. In draplines laten drie jongleurs zien wat meestal verborgen blijft, alles wat misgaat. Ballen vallen, patronen raken in de war en elke fout wordt het begin van iets nieuws. Met humor en strakke timing maakt Tall Tales Company een speelse voorstelling over missen en toch blijven proberen, een ode aan het falen in stijl. Met een magische, scherpe en humoristische toets onderzoekt die Tall Tales Company menselijke interactie en de impact die mensen hebben op elkaar in de wereld rondom hen. Het gezelschap speelt in theaters, op festivals en op bijzondere locaties en groeit uit tot een vaste waarde binnen het Nederlandse circuslandschap. Theater op de Markt, nu woensdag, op het Theaterplein, Kunstlaan 5, Hasselt. Het is helemaal gratis, vanaf 17:30 al daar dus.

Ze schreeuwden om hulp, die Four Dabs. Hulp hier op Ludo, je toonaangevende retroradio, bij de start van een nieuwe werkweek of een nieuwe vakantieweek, hoe je het ook wil, hè, tijdens de zomer van 26. Straks nog eens Wishing and Hoping, dat is die Springfield, komt er zo bij, na Adamo. Dit is La Nuit.

De Drifters deden dat al in de jaren 60 samen met Dusty Springfield. Deze uitvoering dus van Dusty Springfield. En er moet ergens in de jaren 50 ook al een uitvoering geweest zijn van Wishing and Hoping. Het is bijna 11 uur, het regionieuws op Ludo komt eraan. Ik heb zodanig nog Martien met Rob de Nijs in het duet Ik hou alleen van jou. En dit is Virgil Sharkey. De band Assembly was in der tijd zijn band waarmee hij doorbrak. Hij had ook solo carrière uitgebouwd. En onder meer met dit liedje, wat uiteindelijk ook al een cover was, maar hij had de grootste hit, A Good Heart. Tot zo.

0: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag, geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: De Limburgse gemeenten hadden vorig jaar samen bijna 950 miljoen euro schulden. Dat meldt het Belang van Limburg. Dat is een stijging van 3,3% ten opzichte van een jaar eerder, maar nog altijd de laagste schuld per inwoner van alle Vlaamse provincies. Genk, Hasselt en Sint-Truiden hebben de grootste schulden, terwijl 25 van de 38 Limburgse gemeenten hun schuld net zagen dalen. Volgens experts is een hoge schuld op zich geen probleem, zolang het geld naar investeringen gaat en niet naar de dagelijkse werking. De 7e editie van Boer zoekt bieren in Diepenbeek het afgelopen weekend was een groot succes. Het festival lokte 4000 bezoekers op vrijdag en een uitverkochte zaterdag met maar liefst 14.000 feestvierders. Bezoekers kwamen massaal verkleed in het boerenthema en genoten van muziek, animatie en een uitbundige sfeer. Publiekslieveling Fons van 92 opende het optreden van Christophe met zijn intussen bekende slogan en dan nu boenke boenke boenke. De organisatie bekijkt nog of

0: festival volgend jaar opnieuw 2 dagen zal duren. Vandaag wordt het extreem warm en 35 graden. In de loop van de avond kunnen er enkele buien tot Limburg komen. De voerstreek maakt daarop het meeste kans. Er is daarbij ook kans op onweer. De hevigste buien worden ten zuiden en ten oosten van onze provincie voorzien. Het blijft vannacht extreem zwoel. De temperatuur blijft boven de 20 graden. Dinsdag opnieuw zwoel met kans op een onweerachtige bui en 32 graden.
1: Lunchbox, de weetjestrommel van Geert de Knut.

Diana Ross en The Supremes in Floy Joy. En een beetje vriendschap, een beetje vrijheid, een beetje vreugde in 1972 tot 4 over 11. Goedemorgen. Tot 12 uur Lunchbox. Vandaag op maandag 3 augustus. Songs van Wanda Jackson mag je verwachten, ook Chuck Jackson en zelfs Smokey. En dit is Pat Boone, A Wonderful Time Up There. What?

Een krantennieuwsje. In het buitenland is een 22-jarige man in kritieke toestand beland na een bizarre grap. Hij probeerde een volledige hamburger zonder te kauwen door te slikken. Een stuk voedsel bleef vastzitten, waardoor hij meteen begon te stikken. Omstaanders probeerden te helpen, maar zijn toestand verslechterde snel. Artsen vechten nu voor zijn leven en waarschuwen voor gevaarlijke stuntetentrends. Vrienden van de man zeggen dat het nooit de bedoeling was om risico te nemen. En het incident toont hoe onschuldige grappen soms levensbedreigend kunnen worden. Een volledige hamburger zonder kauwen doorslikken. Het kan dus niet.

0: diertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: We gaan naar diertjes kijken.
1: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Kuringen Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!

De Nederlandse pop rockers van Gilden Earring met Dang Dang Diggy Diggy Dang. Ze deden dat ook al op Pinkpop in Geleen in Nederland onder meer en ook in Vlaanderen. Hè? Gilden Earring op Radio Ludo. Straks keren we terug de tijd in, 3 augustus, naar het jaar 1492. Zometeen.

0: Wat gebeurde er op deze dag, jaren geleden? Grote momenten, kleine weetjes. Nieuws dat ooit de wereld verbaasde.
1: Terug in de tijd, vandaag 3 augustus 1492. Toen vertrok Christoffel Columbus vanuit Spanje voor zijn beroemde ontdekkingsreis. Hij wilde via een westelijke route Azië bereiken. Zijn expeditie bestond uit 3 schepen, de Santa Maria, de Pinta en de Niña. Na weken varen bereikte hij op 12 oktober land in het Caribisch gebied. Columbus dacht aanvankelijk dat hij delen van Azië had bereikt. Zijn reis had grote gevolgen voor Europa en de oorspronkelijke bewoners van Amerika. Ze luidden een nieuwe periode van Europese kolonisatie in. Het vertrek van Columbus naar het westen op 3 augustus 1492.

0: Dit was de oom van Ibe, muzikant Ibe, die doorbrak als idool in Vlaanderen, hè? Of Voice van Vlaanderen. Freddy Birzet, die ook al een tijdje niet meer onder ons is, kwam uit het Genkse en Les Champs-Élysées, een cover op een liedje van Joe Dassin. Radio Ludo, veel muzika tijdens de zomer. Lou en de Hollywood Bananas zijn daar. Lou de Prijk.
1: Du

Uit 1961, Stupid Cupid, Twinda Jackson. En naast deze hit had ze ook nog een monsterplaat met Let's Have a Party in der tijd. Met de Lady Soul van The Temptations daarvoor op Pluto. In de weetjes trommel zo dadelijk een veel te grote eenhoorn, een XXL-eenhoorn. Wat dat allemaal moet betekenen, dat hoor je zometeen bij Radio Ludo. Na Paul Mouriat, deze orkestleider en instrumentalist met Love is Blue.

0: Leuke weetjes, grappig en raar. Soms zo bizar dat je denkt, echt waar? Op de radio elke keer een verrassing. Uit de weetjestrommel natuurlijk.
1: Dit is een weetje over een eenhoornpiñata van 2 meter hoog. Een man bestelde per ongeluk een levensgrote eenhoornpiñata voor een verjaardagsfeestje. Hij had niet door dat de XXL letterlijk betekende dat het zijn hele woonkamer zou vullen. Hij wilde iets vrolijks voor het feest van zijn nichtje en dacht, een grote piñata, dat wordt lachen. Toen de bestelling arriveerde, moest de bezorger helpen om het gevaarte door de voordeur te krijgen. De eenhoorn was 2 meter hoog, glom in regenboogkleuren en keek permanent vrolijk. Het paste nauwelijks tussen de bank en de televisie. Kinderen waren onder de indruk, maar niemand durfde erop te slaan. Uiteindelijk werd het een logé van karton die maanden bleef staan, als stilleven en gespreksonderwerp. Geen eenhoornpiñata dus, van 2 meter hoog. XXL betekent werkelijk groot.

Brotherhood of Man, die hun grootste strepen verdiende op Eurovisie in der tijd in de jaren 70. Figaro was een opvolgende plaat in de zomertijd van 1977, als ik me niet vergis. En de vorige is Jim Croce. I can see clearly now the rainy days. We zitten te snakken naar een druppeltje regen. Zou dit kunnen helpen van Johnny Nash, bijvoorbeeld?

Ja, ik weet het. We focussen ons op de liedjes van de 50s tot de 90s. En er steekt af en toe een speciaalke in zo'n uitstekertje. Eigenlijk Steno 2012. De meisjes op het strand tot bijna 12 uur op Ludo. Dat was om jouw voormiddag met Ludo Wijnen tussen 9 en 10. En hier zo pas tussen 10 en 12 Lunchbox. Straks om 5 uur Koen en nu de middag door met je jukebox en met de grootste evergreens. En er is nog eentje van Edison Lighthouse naar 12 uur. Love grows where my rosemary goes. Nog een hele mooie maandag.

0: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag. Geniet van je dag. Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: Politie Karma heeft zaterdagnacht een illegale tuningmeeting op het industrieterrein in Opglabeek voorkomen. Zo'n 50 voertuigen waren er samengekomen, maar de politie trad snel op met steun van de omliggende politiezones. De bestuurders kregen de vraag om de locatie te verlaten en vertrokken zonder incidenten onder politiebegeleiding. Er was geen overlast voor de omgeving. Handelaars en buurtbewoners langs de Grote Baan in Houthalen-Helchteren klagen over toenemende overlast aan onteigende panden voor het Noord-Zuid-project. Leegstaande gebouwen worden volgens hen regelmatig opengebroken, vernield en gebruikt door onbevoegden, wat zorgt voor een onveilig gevoel. Het werkvernootschap erkent de problemen, maar ontkent dat de buurt bewust wordt verwaarloosd. Begin oktober beginnen de sloopwerken van zo'n 150 panden in de hoop dat de overlast dan verdwijnt. Vandaag wordt het extreem warm en 35 graden. In de loop van de avond kunnen er enkele buien tot Limburg komen. De voerstreek maakt daarop het meeste kans. Er is daarbij ook kans op onweer. De hevigste buien worden ten zuiden en ten oosten van onze provincie voorzien. Het blijft vannacht extreem zwoel. De temperatuur blijft boven de 20 graden. Dinsdag opnieuw zwoel met kans op een onweerachtige bui en 32 graden.

0: diertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: We gaan naar diertjes kijken.
1: Oh, sinds we bij Tom & Co. geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co. vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co. vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Curinga Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!

vriendje, mag ik even met je praten? Want het verwart me wat er met ons twee gebeurt. Heb jij dat ook? Gevoel van angst dat je bekruipt.

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

De stekbacterie die verschillende kinderen in Braschaat ziek maakte, is afkomstig van de kinderboerderij. Dat blijkt uit de resultaten van het labo-onderzoek. De bacterie is aangetroffen in de mest van de dieren. In totaal raakten 8 kinderen besmet. Ze werden met ernstige nierproblemen in het ziekenhuis opgenomen. 2 van hen lagen zelfs een tijd lang in coma. De kinderboerderij ging uit voorzorg enkele weken dicht. Ze nam extra maatregelen en gaat morgen weer open. Vanaf 2027 zal je makkelijker een verzekering kunnen opzeggen. Dat kondigt minister van Consumentenbescherming Rob Beenders aan. Hij benadrukt dat er nu te veel drempels zijn om van verzekering te veranderen. Daardoor blijven veel mensen vaak te lang bij dezelfde verzekeraar en verliezen ze mogelijk honderden euro's. Vanaf volgend jaar kan je in 3 klikken een verzekering opzeggen of je nieuwe verzekeraar vragen om een oude verzekering stop te zetten. 2 op de 3 aanvragen voor trajectcontroles op gewestwegen worden afgekeurd. De voorbije 2 jaar ontving het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer 15 aanvragen van gemeenten. Amper 4 daarvan kregen groen licht. Volgens het agentschap vallen er op de afgewezen plaatsen te weinig verkeersslachtoffers en worden er onvoldoende snelheidsovertredingen vastgesteld. Bij een verkeersongeval in Oostende is een vrouw van 30 vanmorgen zwaar gewond geraakt. Ze werd met haar fiets aangereden door een vrachtwagen toen ze de weg wou oversteken. De precieze omstandigheden van het ongeval worden nog onderzocht. De vrachtwagenchauffeur had niet gedronken. Cuba kampt met een grote stroompanne. Zo'n 10 miljoen inwoners hebben geen elektriciteit meer. Hoe dat komt, is nog niet duidelijk. Vorige maand viel de stroom ook al 3 keer uit op Cuba. De energievoorzieningen zijn verouderd en door de olieblokkade van de Verenigde Staten is de situatie nog verslechterd. De Portugese stervoetballer Cristiano Ronaldo en zijn vriendin Georgina Rodriguez geven elkaar volgend weekend het ja-woord. Dat melden verschillende Portugese media. De huwelijksplechtigheid zou plaatsvinden op Madeira, het eiland waar Ronaldo geboren werd. Het koppel is al 10 jaar samen en heeft 2 dochters. Ronaldo en Rodriguez zijn sinds vorig jaar verloofd. Het is zonnig en tropisch warm met maxima tot 35 graden in het binnenland. Aan zee is het zo'n 10 graden koeler. Morgen krijgen we opnieuw zonnige periode, maar mogelijk ook een onweersbui. We halen dan een graad of 33.

Even weg te dromen bij een maaltijd vol hemelse smaken met een glas diep rode wijn. Om even stil te staan bij het leven. Om even 100% te genieten. Laat je culinair verwennen door

check www.thesquarekermt.be en like us op Facebook. Zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaning producten bij Krijns Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Krijns Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op krijns-carproducts.be. Want bij Krijns, daar kom je niet toevallig.

0: leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag. Geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: De gigantische muurschildering aan het station van Sint-Truiden is bijna klaar. Kunstenaar Tom Herrick werkt nog de laatste schaduwen en details af en verwacht het werk van 15 bij 15 meter vandaag te voltooien. De kunstenaar zegt overweldigd te zijn door de vele positieve reacties van voorbijgangers. Midden augustus krijgt de muurschildering nog een beschermlaag. Een zware brand heeft zaterdag een loods op een boerderij in Vught bij Maasmechelen volledig verwoest. Daarbij ging ook het decor van het festival Festivibe, dat op 14 en 15 augustus plaatsvindt, in vlammen op. De organisatie benadrukt dat het festival ondanks de zware schade gewoon zal doorgaan. Ook de 200 koeien op de boerderij konden tijdig in veiligheid worden gebracht en er vielen geen gewonden. Vandaag wordt het extreem warm en 35 graden. In de loop van de avond kunnen er enkele buien tot Limburg komen. De voerstreek maakt daarop het meeste kans. Er is daarbij ook kans op onweer. De hevigste buien worden ten zuiden en ten oosten van onze provincie voorzien. Het blijft vannacht extreem zwoel. De temperatuur blijft boven de 20 graden. Dinsdag opnieuw zwoel met kans op een onweerachtige bui en 32 graden.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Ja, er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groenten. Echt lekkere beenhouwerij. En keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde echt thuis. En je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en vers.
0: Dat is Alvo.
1: Ja, dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur. Ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem. Hasselt Systeemweg 77.
2: Al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loëtte Winters Verzekeringen in Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loëtte Winters Verzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

In Antwerpen is een man van 50 levensgevaarlijk gewond geraakt bij dakwerken aan de kathedraal. Hij viel zo'n 3 meter naar beneden en bleef hangen in zijn veiligheidsharnas. De man kon nog net zijn collega's verwittigen voor hij het bewustzijn verloor. De brandweer heeft hem bevrijd en het slachtoffer is naar het ziekenhuis overgebracht. Het is niet duidelijk wat er precies misgegaan is. Het onderzoek loopt volop. Bij een gewelddadig incident met een mes en vuurwapens in een café in Molenbeek zijn 2 gewonden gevallen. Ze liggen in het ziekenhuis. Over de aanleiding van de vechtpartij is nog niets bekend. De politie heeft wel enkele verdachten opgepakt. Een Oekraïense drone-aanval op een populaire Russische badplaats aan de Zwarte Zee heeft aan 4 mensen het leven gekost. Dat zeggen de Russische autoriteiten. 1 van de slachtoffers is een kind. Nog eens 10 mensen raakten gewond. Oekraïne heeft de aanval nog niet bevestigd. In Ceuta, een Spaanse exclave in het noorden van Marokko, is het dodental na de massale bestorming door migranten opgelopen tot 88. Vorige week donderdag probeerden duizenden migranten Ceuta binnen te geraken. Ze deden dat zwemmend, met boten of via de grenshekken. Vele overleefden de poging niet. De meeste kwamen om het leven door verdrinking. Iran spreekt tegen dat het opnieuw rond de onderhandelingstafel zit met de Verenigde Staten. Dat bleek vanmorgen op een persconferentie. De Amerikaanse president Trump had nochtans gezegd dat het overleg vandaag zou hervat worden. Volgens Iran onderhandelt het wel met Oman over een veilige doorgang in de straat van Hormuz. Union weet tegen wie het mogelijk uitkomt in de 4e en laatste voorronde van de Champions League. De Brusselaars treffen het Griekse Olympiakos of het Nederlandse NEC Nijmegen. Eerst moet Union wel nog voorbij het Noorse Bodo Glimt. Morgen vindt de heenwedstrijd plaats. Het blijft zonnig en erg heet met maxima tot 36 graden in het binnenland. Aan de kust is het aangenamer vertoeven met zo'n 25 graden. Ook morgen wordt het vrij zonnig. Later stijgt wel de kans op onweersbuien. Het kwik klimt dan tot 32 graden.

0: Kleedtiertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: Kleedtiertjes kijken.
1: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Curinga-Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!

Regio Radio Nieuws. Politie Karma heeft zaterdagnacht een illegale tuningmeeting op het industrieterrein in Opglabeek voorkomen. Zo'n 50 voertuigen waren er samengekomen, maar de politie trad snel op met steun van de omliggende politiezones. De bestuurders kregen de vraag om de locatie te verlaten en vertrokken zonder incidenten onder politiebegeleiding. Er was geen overlast voor de omgeving. Handelaars en buurtbewoners langs de grote baan in Houthale-Helchtre klagen over toenemende overlast aan onteigende panden voor het Noord-Zuid-project. Leegstaande gebouwen worden volgens hen regelmatig opengebroken, vernield en gebruikt door onbevoegden, wat zorgt voor een onveilig gevoel. De werkvernootschap erkent de problemen, maar ontkent dat de buurt bewust wordt verwaarloosd. Begin oktober beginnen de sloopwerken van zo'n 150 panden in de hoop dat de overlast dan verdwijnt. Vandaag wordt het extreem warm en 35 graden. In de loop van de avond kunnen er enkele buien tot Limburg komen. De voerstreek maakt daarop het meeste kans. Er is daarbij ook kans op onweer. De hevigste buien worden ten zuiden en ten oosten van onze provincie voorzien. Het blijft vannacht extreem zwoel. De temperatuur blijft boven de 20 graden. Dinsdag opnieuw zwoel met kans op een onweerachtige bui en 32 graden.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Ja, er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groente, echt lekkere beenhouwerij en keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde echt thuis en je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en vers.
0: Dat is Alvo.
1: Ja, dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur, ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem, Hasselt Systeemweg 77.

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Val op een populaire Russische badplaats aan de Zwarte Zee heeft aan 4 mensen het leven gekost. Dat zeggen de Russische autoriteiten. Een van de slachtoffers is een kind. Nog eens 10 mensen raakten gewond. Oekraïne heeft de aanval nog niet bevestigd. In Ceuta, een Spaanse exclave in het noorden van Marokko, is het dodental na de massale bestorming door migranten opgelopen tot 88. Vorige week donderdag probeerden duizenden migranten Ceuta binnen te geraken. Ze deden dat zwemmend, met boten of via de grenshekken. Velen overleefden de poging niet. De meeste kwamen om het leven door verdrinking. Iran spreekt tegen dat het opnieuw rond de onderhandelingstafel zit met de Verenigde Staten. Dat bleek vanmorgen op een persconferentie. De Amerikaanse president Trump had nochtans gezegd dat het overleg vandaag zou hervat worden. Volgens Iran onderhandelt het wel met Oman over een veilige doorgang in de straat van Hormuz. Union weet tegen wie het mogelijk uitkomt in de 4e en laatste voorronde van de Champions League. De Brusselaars treffen het Griekse Olympiakos of het Nederlandse NEC Nijmegen. Eerst moet Union wel nog voorbij het Noorse Bodo Glimt. Morgen vindt de heenwedstrijd plaats. Het blijft zonnig en erg heet met maxima tot 36 graden in het binnenland. Aan de kust is het aangenamer vertoeven met zo'n 25 graden. Ook morgen wordt het vrij zonnig. Later stijgt wel de kans op onweersbuien. Het kwik klimt dan tot 32 graden.
1: Attention, please.
2: Dit is Koen Bax.

Dean Martin en I Will. En ook wij willen wel op deze maandag zelfs 2 uur graag. Want het is tijd geworden voor een nieuwe week wat betreft Hallo Limburg. En dat is hier bij Radio Ludo elke werkdag tussen 5 en 7. Met zometeen een wat negatieve Paul Severs, want hij zingt Dat is niet waar.

Ja, dit is en blijft een schitterende breekbare plaat van wijlen Michael Jackson. Nummer werd oorspronkelijk uitgebracht in 75, maar werd pas in 81 een grote hit. Deze hier, One Day in Your Life. En van de koning van de pop stappen we over naar een monument van het Franse chanson. Een man die bekend stond om zijn ongelooflijke energie en passie op het podium, ook wel Monsieur Cent Mille Vols genoemd. En we luisteren naar een van zijn absolute klassiekers over de liefde. Dit is Gilbert Bécaud.

Zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaning producten bij Kreins Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Kreins Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op kreins-carproducts.be. Want bij Kreins, daar kom je niet toevallig.

Dino Garcia in La Luna de Asunción. En zometeen nieuws uit Limburg. Ik heb eerst nog Donna Summer, jawel, de Queen of Disco hier bij Radio Ludo. En zij verkoopt wat hot stuff. Heel toepasselijk trouwens.

alsof het nog niet heet genoeg is. Dat was de Queen of Disco, Donna Summer en haar Hot Stuff. En dan gaan we naar Herstappen, want daar staat op zaterdag 15 augustus de tweede editie van Trekker Trek van het VZW-team De Bison. Op het terrein aan de Voie de Maastricht nemen landbouwvoertuigen het tegen elkaar op in een spectaculaire krachtmeeting. Naast de wedstrijden is er ook kinderanimatie voorzien voor gezinnen. En na afloop van Trekker Trek gaat het feest door met onder meer de DJ's van De Bison Party. Het evenement vindt plaats aan het Herstappen veld nummer 5 en loopt van zaterdag 15 augustus om 9 uur tot zondag 16 augustus om 4 uur. Tickets kosten €10 en de toegang is gratis voor kinderen tot 12 jaar.

0: Zeg, schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

dat was Lisa Delbo in Colinda. Zometeen gaan we het nog hebben over een repair café dat nu zaterdag plaatsvindt. Maar eerst nog de muziek van Los Machucambos.

nog wat extra zon in je radio, dankzij deze van Los Machu Campos. En nu zaterdag 8 augustus is er alweer een Repair Café in Rungst. En dat in het ontmoetingscentrum Heilig Kruis aan de Kruisherenlaan nummer 29 in Hasselt. En dat van 13 tot 15 uur. Zoals je weet helpen ze je daar met het herstellen van allerhande voorwerpen zoals kleding, elektrische apparaten, fietsen en computers. De hulp die je krijgt is volledig gratis. Je betaalt enkel voor eventuele onderdelen die zouden nodig zijn. Voor meer informatie kan je terecht op de website, dat is repaircaférungst.net.

Dat was Marlijne van Bart KL. En als we even teruggaan naar de zomer van 1974, toen scoorde Billy Swan onverwacht een gigantische wereldhit met dat vrolijke country popnummer I Can Help. Nu om zo snel mogelijk te profiteren van dit enorme commerciële succes, besloot zijn platenlabel Monument Records met spoed een heel album om deze hit heen te bouwen. Swan ging dus terug in de studio en vulde het album aan met een aantal bekende rock'n'roll en country covers, waaronder Don't Be Cruel, je weet wel, van Elvis en ook deze Shake, Rattle and Roll.

Billy Swan en Shake, Rattle and Roll. En op deze dag in 1963 gaven de Beatles hun allerlaatste optreden in de legendarische Cavern Club in hun thuisstad Liverpool. De band speelde hier in hun beginjaren maar liefst 292 keer. En dan exact 8 jaar na dat laatste optreden dus in die Cavern Club bleef Paul McCartney geschiedenis schrijven, want op deze dag in 1971 maakte hij officieel bekend dat hij zijn nieuwe band Wings had opgericht. Dat deed hij samen met zijn vrouw Linda en ex-Moody Blues-gitarist Danny Lane. Daarmee scoorde hij deze fantastische hit en die heet Mull of Kintyre.

dat is weer genieten hier bij Radio Ludo. The Wings en dat in Mull of Kintyre. En straks mee van ons in deel 2 van deze Hallo Limburg. We blijven een beetje in hetzelfde genre met Sir Elton John en Candle in the Wind.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Er woeden enkele stevige natuurbranden in Nederland. De brandweer is met een 70-tal wagens aanwezig in natuurgebied de Rosmolen in Nederlands-Limburg. Die brand brak op het middaguur uit en de korpsen kregen het vuur pas 5 uur later ingesloten. Er zijn ook 2 blushelikopters van Defensie ingezet. Een naburig campingterrein is ontruimd. Later brak ook een 2e brand uit in natuurgebied Hoge Heide in Noord-Brabant. In heel Nederland staat het risico voor natuurbranden op het hoogste niveau. De rechtbank in Brugge heeft een Oekraïner veroordeeld voor mensensmokkel. De man was vorige herfst betrapt toen hij 5 Albanese transmigranten in een vrachtwagen vervoerde naar Zeebrugge. 5 jaar geleden was hij al eens

Kampioen won in een grote groep met meer dan een fietslengte voorsprong. De Fransman Magnier spurte naar een tweede plek. Gerben Thijssen was de beste landgenoot op plaats 5. Er wacht ons een zwoele avond en nacht. Straks al kans op onweer, vooral in het zuiden en oosten. En vannacht is een lokale bui of onweersbui overal mogelijk. Nachtminima van 19 tot 23 graden. Your attention, please. Dit is Koen Ba-

0: Ja, een absolute legendarische Philly Soul Klassieker uit 77. Een gelegenheidsformatie die bestond uit de absolute topartiesten van dat label. Denk aan Lou Rawls, Billy Paul, Teddy Pendergrass, Didi Sharp, The OJ's en Archie Bell. Ja, de originele versie duurt maar eventjes 8 minuten en 42 seconden, maar dat is net iets te veel. Dus we hebben een klein beetje ingekort, deze Let's Clean Up the Ghetto. Maar het tweede deel van deze Hallo Limburg krijgt u volledig. Met zometeen de muziek van Bobby Hepp en het welbekende Sunny.
1: Hallo Limburg, met Koen Baks.
2: Geniet van je dag, Ludo.
3: Sunny.

Ja, dat was hem, André Hazes. En dat met zijn klassieker Ik Meen Het. Van de pure ernst van de liefde schakelen we direct over naar de totale overgave. Ja, de liefde die toesloeg bij de dames Lynn Correll en Anne Simmons, beter bekend als The Pearls, in deze enorme klapper uit 72. You came, you saw and you conquered.

0: Kleedtiertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: Ik wil naar diertjes kijken.
1: Goh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Curinga-Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!

Dem is Russels en dat in Schönes Mädchen aus Arcadia. Straks gaan we naar het Romeins Museum in Tongeren, want daar valt eind deze maand heel wat te beleven met het Romeinenfestival. Ik heb eerst Carly Simon en You're So Vain.

Dat was Carly Simon en You're So Vain. Het Gallo Romeins Museum in Tongeren organiseert eind deze maand opnieuw het Romeinenfestival. Na een eerste editie die vorig jaar meer dan 10.000 bezoekers lokte, wordt het evenement verder uitgebreid met onder meer nieuwe demonstraties, workshops en activiteiten. Zo komt er ook extra aandacht voor de Romeinse schoonheidsidealen en is er ook een workshop waarin kinderen een Romeins broodje kunnen bakken. Ook de populaire gladiatorengevechten keren terug en krijgen dit jaar een nog grotere arena, namelijk de Grote Markt in Tongeren. En in het museumcafé Amusé kunnen bezoekers voor het eerst een eigentijds Romeinse hapjesplank proeven, ontwikkeld in samenwerking met foodarcheoloog Jeroen van den Berg. En dat allemaal dus op zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Telkens van 10 tot 18 uur. De toegang tot het Gallo-Romeins Museum en het merendeel van de activiteiten is gratis. Enkel de workshops voor kinderen en de degustatielezing over de Romeinse keuken die zijn betalend. Meer informatie vindt u via de website van het Romeins Museum in Tongeren.

slapen en ik wacht. Ik heb al vaak zo de nacht doorgebracht, oh, ik mis je zo. Als je wist hoe ik naar je verlang, jou te zien is mijn enige drang. Ik vlucht naar buiten, de nacht is nog lang, oh,

verzopen door en door nat. Wist ik maar hoe ik jou ooit vergat. Oh, ik mis je zo. Als je wist hoe ik naar je verlang.

Too Close, en dat was de band Next. En het eindsevenement Fest Vibe in Vught bij Maasmechelen zal dan toch doorgaan op 14 en 15 augustus, zo bevestigen de organisatoren. Ja, die kregen gisteren een tegenslag te verwerken door een zware brand. Maar ze stellen alles in het werk om er alsnog een meer dan ooit geslaagde editie van te maken. Dat dus voor Fest Vibe in Vught bij Maasmechelen op 14 en 15 augustus.

0: Dat was Soul Finger van The Bar Case. Jawel, pure passie uit Memphis. Maar we blijven in de sfeer van de grote passie en ruilen de blazers in voor pure Franse poëzie. Want dit is een van de wereldklassiekers uit 1963. Charles Aznavour en La Mama.
1: Ils sont venus, ils sont tous là. Dès qu'ils ont entendu

You talk too much. Jawel, Spooky en Sue. Nochtans, ik heb hier nog een mooi verhaal. Aansluitend op ons muzikaal feit van vandaag, 3 augustus. Het eerste is uit 2006. Want Brian May, die ken je nog wel van de band Queen, die brak destijds, dat is 36 jaar geleden, zijn studies af om zich bij Queen te voegen. Maar dan pakt hij ze terug op in 2007 en wordt alsnog professor in de astronomie. En dan Macarena van Los del Rio in 96 begint aan 14 weken durende dominantie van de Billboard Hot 100. De plaat werd in 2002 nog verkozen door VH1 tot het beste nummer 1 van de One Hit Wonders.

Ja, dat was Only 16 van Craig Douglas. Ook voor ons lang geleden. En nu naar deze van The King Elvis en Can't Help Falling in Love.

Ja, mooie afsluiter van deze maandagse Hallo Limburg. Morgen doen we het weer hier bij Radio Ludo. Zelfde tijd, zelfde zender dus. En ik heb nog UB40.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Er woeden enkele stevige natuurbranden in Nederland. De brandweer is met een 70-tal wagens aanwezig in natuurgebied de Rosmolen in Nederlands Limburg. Die brand brak op het middaguur uit en de korpsen kregen het vuur pas 5 uur later ingesloten. Er zijn ook 2 blushelikopters van Defensie ingezet. Een naburig campingterrein is ontruimd. Later brak ook een 2e brand uit in natuurgebied Hoge Heide in Noord-Brabant. In heel Nederland staat het risico voor natuurbranden op het hoogste niveau. De rechtbank in Brugge heeft een Oekraïner veroordeeld voor mensensmokkel. De man was vorige herfst betrapt toen hij 5 Albanese transmigranten in een vrachtwagen vervoerde naar Zeebrugge. 5 jaar geleden was hij al eens op gelijkaardige feiten betrapt in Frankrijk. Hij moet nu ook €40.000 boete betalen. Volgens een advocaat is de Oekraïner maar een kleine garnaal in een grote internationale bende mensensmokkelaars die vanuit Engeland opereert. De beklaagde zegt dat hij enkel als taxichauffeur optrad. In Genk is een arbeider met een machine met grote laadbakken in het Albertkanaal beland. De man zat vast in de cabine, maar zijn collega's konden hem niet zonder moeite uit het water bevrijden. De machine was gedeeltelijk op de kademuur blijven hangen, vermoedelijk omdat de arbeider onwel geworden was. De man is nadien naar het ziekenhuis gebracht. Rit 1 in de wielerronde van Polen is gewonnen door Jonathan Milan. De Italiaanse kampioen won in een grote groep met meer dan een fietslengte voorsprong. De Fransman Magnier spurte naar een 2e plek. Gerben Thijssen was de beste landgenoot op plaats 5. Er wacht ons een zwoele avond en nacht. Straks al kans op onweer, vooral in het zuiden en oosten. En vannacht is een lokale bui of onweersbui overal mogelijk. Nachtminima van 19 tot 23 graden.

hoogste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Ik neem een sigaret, ik doe een eerste trek, die ergens in mijn maag begint te botsen. En aan mijn rechternier voel ik het nachtelijke bier, van op

0: s'avonds, dan ben ik weer de frisse knaap. Daar heb ik mijn gezicht teruggevonden. Mijn ogen staan weer recht, mijn blik is ongeschonden. Van op z'n valdera, ik ben paraat. Een nieuw feest begint, ik drink, drink, drink. Ik drink me nog al tegen mijn longen. Maar enkele uren later, dan ligt er weer een kater. Van op z'n valdera, van op z'n valdera. Van op z'n valdera naar mij te lonken.
1: In heel Limburg, digitaal op DAB+. Jouw leukste evergreens. Geniet van je dag. Dit is Ludo.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Door de hitte in de rest van het land was het een erg drukke maandag op de stranden aan onze kust. In de pannen moesten de redders 2 drenkelingen uit zee halen. Voor een vrouw van 75 kwam alle hulp te laat. Ze was wellicht in het water onwel geworden. Redders kregen haar snel in de gaten, maar ze overleed ter plaatse. Haar identiteit is nog onbekend. Het parket is een onderzoek gestart. Even later is in de pannen ook een man uit zee gehaald. Die zou het intussen goed stellen. De tiener die een week geleden een sekswerkster met een mes te lijf ging in het Schipperskwartier in Antwerpen moet voorlopig in de cel blijven. De raadkamer heeft zijn aanhouding voor poging tot moord met een maand verlengd. Het slachtoffer, een vrouw van 50 uit de Dominicaanse Republiek, was door de 2 messteken een tijd lang in levensgevaar. De vermoedelijke dader is 18 en hing wel vaker rond in de Rosse buurt. Zelf ontkent hij nog altijd elke betrokkenheid. Een 1300-tal bitcoins met een marktwaarde van tientallen miljoenen euro's is in rook opgegaan door een ernstig beveiligingslek bij een Canadees bedrijf. Dat is het gevolg van een professionele aanval. Gebruikers van zogeheten cold card wallets zagen de voorbije dagen hun digitale spaargeld verdwijnen. De getroffen toestellen zijn net ontworpen voor het veilig offline bewaren van geheime digitale sleutels en behoren tot de top van de cryptowereld. Volgens deskundigen zien de slachtoffers hun geld nooit meer terug. Wie achter de aanval zit, is voorlopig niet bekend. En de 3e rit in de Tour de France Femme is gewonnen door de Noorse Sigrid Haugset. Ze haalde het na een imposante solo van bijna 90 kilometer. Lotte Kopecky waagde een tegenaanval en naderde tot op 10 seconden, maar moest toch vrede nemen met plaats 2 in de rituitslag. Haugset pakt ook de gele trui. Ze heeft iets meer dan 2 minuten bonus op Kim Lecours uit Mauritius. Kopecky staat 6e op 2 minuut 54. Dinsdag volgt een tijdrit van 21 kilometer. De nacht is verstikkend warm met minima tot 23 graden. Een lokale bui of onweersbui is wel mogelijk, vooral in het zuiden en oosten. Daarna opnieuw een warme dag, minima van 27 aan zee tot 31 in het binnenland. Maar er is overal kans op een flinke bui.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

vaudrait mieux.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.